Waren ik waren ik in de gian ik adreta. Hem vunanam. Adre ik jela kien vachane lagu wevi, aurud dekete tunekete. Nee adre sadaten ikai. Inisa premieten hè. Waren ik waren.